fervori blanzi. Ogni han fanta un ben, a si son sac, spiolsa i di moist melodì. A fangas skin di pant, o prisleiten vetten swer. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

duidelijk niet. Maar het mag zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms licht, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook iets ervan, zit ervan, we zijn een oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal mogen zwarten, maar het is moest normaal. Ongelukkig om ons daarom op.

Soms is het net als een subject rivier. De leeuwen zijn dingen, maar toch is het die. Waar alles zit gepraat, raakt de mensen dit wat zak maak. Plek voor plannen en verdromen, gemak raak. Ik ben nog aan die daad tot klaar. Toen kon gestapt met piekjes, piekjes toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan zal gelachen het. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leeuwen of een echt nou vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens willen kon beleven. Dan die mensen en de dingen die plekken van kan gezang het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurt. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie willen dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

find his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit. Gaan Groot Radio.

blikken i fald, fart skarps og spur. Mari tjopien i dopien i sån makket ons verloer. Du fatt onse brief, wat ons is dik gevreet. Du maak om drie saliehoutjes bij mekaar, laat ons weer aansteek, hy tof. En die bakkie staan in idle, recht om verder te jag. Du kom om drie stuk plooi alweer, en sê kerels, wow, wat geslag.

pragtige stem van André het daar met Hoekom bly jy staan, ook natuurlijk bekend as Napoleon, en dit bring die tyd na so 20 minute na 8, hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Natuurlijk is jy in die program Ochend Rendezvous, hier waar ons rendezvous, ons kom by mekaar vroeg ochend, om so ou koffietjie te deel in die dag, so saam te begin, en jy is saam met my Handlie van Jaarsveld, tot 9 uur vir ochend, en dan staan Philip natuurlijk gereed om aan te gaan en vir jou te vermaak vir die volgende uur, en so gaan dit aan die hele dag deur, jou

0: Dag sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weetsdag om 9 uur.
1: Van Groot Radio.
2: Internet Radio met style.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, jy moet jou dagie verder op kantoor geniet en ja man, speel uit met hierdie eniekie van die biertuin remixes, Jan Jan Jan. En ja, morgenochtend 9 is ons terug op kantoor en dan is het naweek. Geniet die dag.

is ze voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In het middel van de cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is je recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Door zijn broers, door zijn span. Hij zei,

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond samen. En om te denk, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een sang wat ek heel eerste gedoen het op die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

Skuins voor die naweek, dis hier waar ons vanavond is. Hier om die klavier saam met my, Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

Maar ja, terwyl ons nou nie 70er jare is, wat van ons speel nog so eniekie? Een bossiekop hier in die middel 70s met die naam van Rod Stewart. Hy het een groot treffer gehad met die naam van Sailing. Maar dis nie wat ek nou wil speel nie. Ek wil nou speel I Don't Wanna Talk About It. Luister na nou.

secure somewhere. En je stil weer het deel van mij beet. En in slaap val je aan. En hierin probeer mij reed.